0: Brew Moments. Come home to Kafifi FM.
1: Oh, what a night. Now don't you feel like crying.
2: Keep it locked on Kafifi FM 97.2.
0: Vierde jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer op 079-468-5183.
2: On Kofifi FM 97.2.
3: Hi, this is Cameron Ward, and you are tuned in to Kofifi FM 97.2, where it all began.

0: Was Josef Farmer, Miller's Hilfe, Fifi.
1: Good morning, go Fifi. My time is time. Away, Master Gunners.
2: Mensa, ik kan het zwaar van de toebroekjes.
3: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer tot 079-468-5183.
4: Lekker tuned into Coffee VFM, ne? Go, go, and on the count of three, Billy O'Malley is here, huh?